0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Umroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Umroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Classics, hits, and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Umroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Over de oorzaak is niets bekend. De F-16 is volledig verwoest, de piloot raakte licht gewond. Voorafgaand aan het Nations League-duel van Nederland tegen Duitsland morgen wordt een minuut stilte gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Het weer, vandaag geregeld zon en maximaal 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A58 van Breda naar Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Baars en Oorschot. 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: og Mofinlow.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 met daar een kwartier op onthoud. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 5 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

0: Radio. Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen sneller gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Het weer, later op de dag aardig wat zon. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel, 7 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 6. A58 naar Eindhoven, tussen Moergestel en Noordschot, 4 kilometer. En verderop richting Eindhoven, bij Best nog eens 3 kilometer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Classics. Hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
6: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
5: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar heeft een auto in brand gestaan, de rechterrijstrook is dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 6 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En verderop bij Best 5 met daar nog eens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
9: Hey. Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was na een oefening onderweg terug naar de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. De olieprijs is weer iets gezakt. Het komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan vooral veel dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging. De langste files van dit moment staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel, 13 kilometer met een half uur extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 naar Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Best, langzaam rijden over 15 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen, 12 kilometer. En je bent er een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
1: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
3: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
1: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in het zuiden van het land lossen geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het nog langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
7: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witte Hal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witte Hal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om spullen te kopen die ze nodig hebben voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop bij Knopendijl 4 kilometer met daarna nog eens 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knopend Galder en Tilburg Reeshof langzaam rijden over 10 kilometer. En het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
3: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar oplossende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
10: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witte Hal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witte Hal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
5: Venlo en...

0: Goedemorgen.
1: Dit is Umroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Maar liefst 4 jaar nadat de gemeenteraad opdracht gaf om de plaatsnaam Blerik weer volwaardig te gebruiken, liggen Blerikse straten voor bijvoorbeeld de post nog altijd in Venlo. Het terugbrengen van de naam Blerik voor instanties ligt volgens het college namelijk complexer dan gedacht. Bedrijven en instellingen in Blerik gebruiken immers al jaren de plaatsnaam Venlo in hun uitingen. Dat zomaar veranderen levert financiële en juridische risico's voor de gemeente op. Hoe groot die zijn, wordt nu nog onderzocht. Nog dit jaar wil de gemeente daar duidelijkheid over geven. De exploitanten van de Venlose kermis zijn dit jaar met hun caravans opnieuw niet welkom op het Lambertusplein in Blerik. Bewoners van het plein hebben in een enquête aangegeven dat ze het jammer vinden dat een speelplek voor kinderen verdwijnt als de caravans worden geplaatst. De exploitanten moeten daarom uitwijken naar de Doolhof in Tegelen. Kermisorganisator Frank Falen vindt dat erg jammer. Volgens Falen wordt niet het hele plein door de kermis gebruikt en blijft er voldoende ruimte over om te spelen. Ja, afgaande op de huidige weersomstandigheden lijkt het volgende bericht wat voorbarig, maar de gemeente is voorbereid op de komende winter. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders dat de gladheidsbestrijding in orde is. Hoewel afgelopen winter met een gemiddelde temperatuur van rond de 5 graden zacht was, moest de gladheidsbestrijding in januari vanwege de vele sneeuwval regelmatig uitrukken. In de gemeentelijke zoutloods ligt inmiddels weer 650 ton strooizout. En dat is goed voor ongeveer 20 complete strooiroutes. Een lamp ophangen, een computer repareren of kleding herstellen, maar betalen met euro's, dat hoeft niet. Bij Let's Kring Moos in Venlo rekenen leden af met punten. Het bijzondere rulsysteem bestaat inmiddels 30 jaar. Wat leden aanbieden verschilt sterk. De een helpt met een klus in huis en de ander met coaching of computerproblemen. Wil je precies weten hoe het werkt? Kijk dan naar een reportage op onze site of app.
0: Het weer.
2: Het is droog en de zon schijnt volop. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: De hits van nu.
2: De hits van nu.

Boekend, Hout Blerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden,

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Maar vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Maar liefst 4 jaar nadat de gemeenteraad opdracht gaf om de plaatsnaam Blerik weer volwaardig te gebruiken, liggen Blerikse straten voor bijvoorbeeld de post nog altijd in Venlo. Het terugbrengen van de naam Blerik voor instanties ligt volgens het college namelijk complexer dan gedacht. Bedrijven en instellingen in Blerik gebruiken immers al jaren de plaatsnaam Venlo in hun uitingen. Dat zomaar veranderen levert financiële en juridische risico's voor de gemeente op. Hoe groot die zijn, wordt nu nog onderzocht. Nog dit jaar wil de gemeente daar duidelijkheid over geven. De exploitanten van de Venlose kermis zijn dit jaar met hun caravans opnieuw niet welkom op het Lambertusplein in Blerik. Bewoners van het plein hebben in een enquête aangegeven dat ze het jammer vinden dat een speelplek voor kinderen verdwijnt als de caravans worden geplaatst. De exploitanten moeten daarom uitwijken naar de Doolhof in Tegelen. Kermisorganisator Frank Falen vindt dat erg jammer. Volgens Falen wordt niet het hele plein door de kermis gebruikt en blijft er voldoende ruimte over om te spelen. Ja, afgaande op de huidige weersomstandigheden lijkt het volgende bericht wat voorbarig, maar de gemeente is voorbereid op de komende winter. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders dat de gladheidsbestrijding in orde is. Hoewel afgelopen winter met een gemiddelde temperatuur van rond de 5 graden zacht was, moest de gladheidsbestrijding in januari vanwege de vele sneeuwval regelmatig uitrukken. In de gemeentelijke zoutloods ligt inmiddels weer 650 ton strooizout. En dat is goed voor ongeveer 20 complete strooiroutes. Een lamp ophangen, een computer repareren of kleding herstellen, maar betalen met euro's, dat hoeft niet. Bij Let's Kring Motion in Venlo rekenen leden af met punten. Het bijzondere rulsysteem bestaat inmiddels 30 jaar. Wat leden aanbieden verschilt sterk. De een helpt met een klus in huis en de ander met coaching of computerproblemen. Wil je precies weten hoe het werkt? Kijk dan naar een reportage op onze site of app.
0: Het weer.
2: Het is droog en de zon schijnt volop. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics. Hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. De scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven sta je een half uur in de file tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Leenderheide. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar je kunt wel via de parallelbaan. En verder file op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
4: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. En ook zijn er droneaanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. En dat is iets meer dan waar het CBS vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Het weer bewolkt en af en toe een bui bij zo'n 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbinder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbinder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
3: Bij VerdiFit staan wij naast jou als Arbo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging 25 minuten. De oorzaak is een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Maar liefst 4 jaar nadat de gemeenteraad opdracht gaf om de plaatsnaam Blerik weer volwaardig te gebruiken, liggen Blerikse straten voor bijvoorbeeld de post nog altijd in Venlo. Het terugbrengen van de naam Blerik voor instanties ligt volgens het college namelijk complexer dan gedacht. Bedrijven en instellingen in Blerik gebruiken immers al jaren de plaatsnaam Venlo in hun uitingen. Dat zomaar veranderen levert financiële en juridische risico's voor de gemeente op. Hoe groot die zijn, wordt nu nog onderzocht. Nog dit jaar wil de gemeente daar duidelijkheid over geven. De exploitanten van de Venlose kermis zijn dit jaar met hun caravans opnieuw niet welkom op het Lambertusplein in Blerik. Bewoners van het plein hebben in een enquête aangegeven dat ze het jammer vinden dat een speelplek voor kinderen verdwijnt als de caravans worden geplaatst. De exploitanten moeten daarom uitwijken naar de Doolhof in Tegelen. Kermisorganisator Frank Falen vindt dat erg jammer. Volgens Falen wordt niet het hele plein door de kermis gebruikt en blijft er voldoende ruimte over om te spelen. Ja, afgaande op de huidige weersomstandigheden lijkt het volgende bericht wat voorbarig, maar de gemeente is voorbereid op de komende winter. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders dat de gladheidsbestrijding in orde is. Hoewel afgelopen winter met een gemiddelde temperatuur van rond de 5 graden zacht was, moest de gladheidsbestrijding in januari vanwege de vele sneeuwval regelmatig uitrukken. In de gemeentelijke zoutloods ligt inmiddels weer 650 ton strooizout. En dat is goed voor ongeveer 20 complete strooiroutes. Een lamp ophangen, een computer repareren of kleding herstellen, maar betalen met euro's, dat hoeft niet. Bij Let's Kring Moos in Venlo rekenen leden af met punten. Het bijzondere rulsysteem bestaat inmiddels 30 jaar. Wat leden aanbieden verschilt sterk. De een helpt met een klus in huis en de ander met coaching of computerproblemen. Wil je precies weten hoe het werkt? Kijk dan naar een reportage op onze site of app.
0: Het weer.
2: Het is droog en de zon schijnt volop. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os. Bij Veghel is de vertraging 5 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moorgestel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Mariette Krol met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
5: Altijd hier voor jou.

0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Maar liefst 4 jaar nadat de gemeenteraad opdracht gaf om de plaatsnaam Blerik weer volwaardig te gebruiken, liggen Blerikse straten voor bijvoorbeeld de post nog altijd in Venlo. Het terugbrengen van de naam Blerik voor instanties ligt volgens het college namelijk complexer dan gedacht. Bedrijven en instellingen in Blerik gebruiken immers al jaren de plaatsnaam

0: Venlo in een uiting. Dat zomaar veranderen levert financiële en juridische risico's voor de gemeente op. Hoe groot die zijn, wordt nu nog onderzocht. Nog dit jaar wil de gemeente daar duidelijkheid over geven. De exploitanten van de Venlose kermis zijn dit jaar met hun caravans opnieuw niet welkom op het Lambertusplein in Blerik. Bewoners van het plein hebben in een enquête aangegeven dat ze het jammer vinden dat de speelplek voor kinderen verdwijnt als de caravans worden geplaatst. De exploitanten moeten daarom uitwijken naar de Doolhof in Tegelen. Kermisorganisator Frank Falen vindt dat erg jammer. Volgens Falen wordt niet het hele plein door de kermis gebruikt en blijft er voldoende ruimte over om te spelen. Ja, afgaande op de huidige weersomstandigheden lijkt het volgende bericht wat voorbarig. Maar de gemeente is voorbereid op de komende winter. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders dat de gladheidsbestrijding in orde is. Hoewel afgelopen winter met een gemiddelde temperatuur van rond de 5 graden zacht was, moest de gladheidsbestrijding in januari vanwege de vele sneeuwval regelmatig uitrukken. In de gemeentelijke zoutloods ligt inmiddels weer 650 ton strooizout. En dat is goed voor ongeveer 20 complete strooiroutes. Een lamp ophangen, een computer repareren of kleding herstellen, maar betalen met euro's, dat hoeft niet. Bij Let's Kring Moos in Venlo rekenen leden af met punten. Het bijzondere rolsysteem bestaat inmiddels 30 jaar. Wat leden aanbieden verschilt sterk. De een helpt met een klus in huis en de ander met coaching of computerproblemen. Wil je precies weten hoe het werkt? Kijk dan naar een reportage op onze site of app.
1: Het weer.
0: Het is droog en de zon schijnt volop. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden.
1: Het verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Classics, hits and songs from the region.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Het maakt niks zoet, de stiekemboer, ben een fan.
3: De klassiekers van toen, de hits van nu. Het beste uit de regio.
4: Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Galder is de vertraging een kwartier. Staat er een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Maar liefst 4 jaar nadat de gemeenteraad opdracht gaf om de plaatsnaam Blerik weer volwaardig te gebruiken, liggen Blerikse straten voor bijvoorbeeld de post nog altijd in Venlo. Het terugbrengen van de naam Blerik voor instanties ligt volgens het college namelijk complexer dan gedacht. Bedrijven en instellingen in Blerik gebruiken immers al jaren de plaatsnaam Venlo in hun uitingen. Dat zomaar veranderen levert financiële en juridische risico's voor de gemeente op. Hoe groot die zijn, wordt nu nog onderzocht. Nog dit jaar wil de gemeente daar duidelijkheid over geven. De exploitanten van de Venlose kermis zijn dit jaar met hun caravans opnieuw niet welkom op het Lambertusplein in Blerik. Bewoners van het plein hebben in een enquête aangegeven dat ze het jammer vinden dat een speelplek voor kinderen verdwijnt als de caravans worden geplaatst. De exploitanten moeten daarom uitwijken naar de Doolhof in Tegelen. Kermisorganisator Frank Falen vindt dat erg jammer. Volgens Falen wordt niet het hele plein door de kermis gebruikt en blijft er voldoende ruimte over om te spelen. Ja, afgaande op de huidige weersomstandigheden lijkt het volgende bericht wat voorbarig, maar de gemeente is voorbereid op de komende winter. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders dat de gladheidsbestrijding in orde is. Hoewel afgelopen winter met een gemiddelde temperatuur van rond de 5 graden zacht was, moest de gladheidsbestrijding in januari vanwege de vele sneeuwval regelmatig uitrukken. In de gemeentelijke zoutloods ligt inmiddels weer 650 ton strooizout. En dat is goed voor ongeveer 20 complete strooiroutes. Een lamp ophangen, een computer repareren of kleding herstellen, maar betalen met euro's, dat hoeft niet. Bij Let's Kring Moos in Venlo rekenen leden af met punten. Het bijzondere rulsysteem bestaat inmiddels 30 jaar. Wat leden aanbieden verschilt sterk. De een helpt met een klus in huis en de ander met coaching of computerproblemen. Wil je precies weten hoe het werkt? Kijk dan naar een reportage op onze site of app.
0: Het weer.
2: Het is droog en de zon schijnt volop. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij knooppunt de Hocht is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 5 minuten extra reistijd. En op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: vangst geweest, zitten met de sjees geslijt.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt een man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AVROTROS als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat AVROTROS zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in onze regio en op een aantal plekken flinke vertraging door incidenten. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Batendorp stond een auto in brand. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is bijna een uur. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging is er nog altijd. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hoogte een ongeluk. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Gelderop en knooppunt Leenderheide. 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Informatie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De aandelen worden voor 115 miljoen euro gekocht van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. Het kabinet doet dat om de kerncentrale langer open te houden. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin en van het zakmes. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer, het is bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook begonnen in het zuiden van het land met inmiddels bijna 130 kilometer file in totaal. De meeste files zijn nu dagelijks. De meeste vertragingen zien we nu op de volgende wegen. De A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum een kwartier op onthoud. De N2 Maastricht-Eindhoven voor Eindhoven Centrum nog 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er waren aan het begin van de avondspits wat problemen door een autobrand, maar dat is inmiddels opgelost. En wat opvalt is de N279 Den Bosch richting Roermond voor Keldonk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.

0: Maar ik heb heute keine Zeit.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 150 kilometer file in het zuiden van het land alleen. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits in volle gang is. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 8 kilometer, bijna een uur oponthoud. Er stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Alle rijstroken zijn daar nu wel weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij de brug bij Gorkum. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hof staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En het is nog opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt de Hocht en Leenderheide. 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
5: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

van jong, wat wordt het heet. Vrede heel gaat plaatsen, voor in die 40 jaar voor allen zijn geweest. In een kroeg of in een hal, of in een feestend. Elke over dat verregend, schatte feest.

0: Radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Omdat geen enkele omroep het wil organiseren, doet koepelorganisatie NPO het zelf. Het is nog niet bekend wie er namens Nederland meedoet. Het weer bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij een graad of 20.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een typische donderdagavondspits, ook in het zuiden van het land. Met veel files, veel vertragingen. Maar aan de andere kant ook wel weer veel dagelijkse files die niet al te veel oponthoud veroorzaken. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel een kwartier vertraging. De A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorinchem ook een kwartier oponthoud. Dan de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoopend Batadorp 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de N267 Drunen richting Andel. Voor Wijk en Aalburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden, in het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd 120 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel 8 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht ook nog eens een kwartier oponthoud. De A58 Tilburg richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp en dat kost je een kwartier. En tenslotte de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout staat 13 kilometer langsgebreid in stilstaand verkeer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
6: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: Blerik. Boekend. Houts Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het weer, bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij maximaal 20 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land nemen de files nu snel af. Wat nog wel opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk bij Knoopend Leenderheide. Er staat nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Hellegatsplein 10 minuten op onthoud. En de A50 tenslotte Eindhoven richting Arnhem. Tussen Knoopend Taalgraven en Ravenstein 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
5: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
4: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
5: Omroep Venlo.

0: opeens weg. Op een zwarte weg.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
3: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
2: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
4: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
2: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Er komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
3: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit

0: idee für dich.
1: Umruf Venlo. Working from home, I bet you

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is nu bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Fenlow.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: og Mo Fanlov.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Ryans vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: Altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Blerik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.